swakalanga neno wozangu mino adita kutangu nawe adikoni dombolo adikoni malilo adikoni dombolo adikoni malilo adikoni dombolo.